0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij.

0: is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Ik heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig,

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
3: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe op.
2: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostraap.
4: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
2: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajaxstadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Rondje Regio. Een half uur af.

0: is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Leerlingen van alle 9 basisscholen in Voorschoten hebben burgemeester Nadine Stemmerdink gevraagd om rond de scholen een maximumsnelheid van 30 km per uur in te voeren. De kinderen overhandigden in het gemeentehuis een brief die is ondertekend door alle schooldirecteuren. Volgens de scholieren zijn de wegen rond de scholen te druk en onveilig. Veel kinderen moeten dagelijks drukke 50 km wegen oversteken. Met zelfgemaakte verkeersborden vroegen ze aandacht voor verkeersveiligheid in het dorp. De leerlingen hopen dat lagere snelheden zorgen voor meer rust en veiligheid rond de scholen. Het Delft Solar Team van de TU Delft heeft de nieuwste zonneauto gepresenteerd voor de American Solar Challenge in de Verenigde Staten. Teamlid Mei Kuiper uit Voorschoten rijdt deze zomer mee tijdens de race van ruim 5000 kilometer van Minneapolis naar Amarillo. Tijdens de wedstrijd telt niet de snelste tijd, maar het aantal gereden kilometers. Inclusio Leiden, Sol en Bus Leiden organiseren op 4 juni de bijeenkomst Communicatie met Impact voor vrijwilligerscoördinatoren. Tijdens de middag krijgen deelnemers workshops over misverstanden, moeilijke gesprekken en culturele verschillen binnen organisaties. Volgens de organisatoren ontstaan problemen vaak door onduidelijke verwachtingen. Aanmelden kan via Inclusio Leiden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vandaag schijnt de zon volop. Er ontstaat een klein beetje stapelbewolking, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Het wordt op diverse plaatsen met 25 graden zomers warm.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
3: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
2: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
4: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
2: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Leerlingen van alle 9 basisscholen in Voorschoten hebben burgemeester Nadine Stemmerdink gevraagd om rond de scholen een maximumsnelheid van 30 km per uur in te voeren. De kinderen overhandigden in het gemeentehuis een brief die is ondertekend door alle schooldirecteuren. Volgens de scholieren zijn de wegen rond de scholen te druk en onveilig. Veel kinderen moeten dagelijks drukke 50 km wegen oversteken. Met zelfgemaakte verkeersborden vroegen ze aandacht voor verkeersveiligheid in het dorp. De leerlingen hopen dat lagere snelheden zorgen voor meer rust en veiligheid rond de scholen. Het Delft Solar Team van de TU Delft heeft de nieuwste zonneauto gepresenteerd voor de American Solar Challenge in de Verenigde Staten. Teamlid Mei Kuiper uit Voorschoten rijdt deze zomer mee tijdens de race van ruim 5000 kilometer van Minneapolis naar Amarillo. Tijdens de wedstrijd telt niet de snelste tijd, maar het aantal gereden kilometers. Inclusio Leiden, Sol en Bus Leiden organiseren op 4 juni de bijeenkomst Communicatie met Impact voor vrijwilligerscoördinatoren. Tijdens de middag krijgen deelnemers workshops over misverstanden, moeilijke gesprekken en culturele verschillen binnen organisaties. Volgens de organisatoren ontstaan problemen vaak door onduidelijke verwachtingen. Aanmelden kan via Inclusio Leiden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vandaag schijnt de zon volop. Er ontstaat een klein beetje stapelbewolking, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Het wordt op diverse plaatsen met 25 graden zomers warm.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
2: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
1: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
3: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van de carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
1: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Dit is JudithNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Leerlingen van alle 9 basisscholen in Voorschoten hebben burgemeester Nadine Stemmerdink gevraagd om rond de scholen een maximumsnelheid van 30 km per uur in te voeren. De kinderen overhandigden in het gemeentehuis een brief die is ondertekend door alle schooldirecteuren. Volgens de scholieren zijn de wegen rond de scholen te druk en onveilig. Veel kinderen moeten dagelijks drukke 50 km wegen oversteken. Met zelfgemaakte verkeersborden vroegen ze aandacht voor verkeersveiligheid in het dorp. De leerlingen hopen dat lagere snelheden zorgen voor meer rust en veiligheid rond de scholen. Het Delft Solar Team van de TU Delft heeft de nieuwste zonneauto gepresenteerd voor de American Solar Challenge in de Verenigde Staten. Teamlid Mei Kuiper uit Voorschoten rijdt deze zomer mee tijdens de race van ruim 5000 kilometer van Minneapolis naar Amarillo. Tijdens de wedstrijd telt niet de snelste tijd, maar het aantal gereden kilometers. Inclusio Leiden, Sol en Bus Leiden organiseren op 4 juni de bijeenkomst Communicatie met Impact voor vrijwilligerscoördinatoren. Tijdens de middag krijgen deelnemers workshops over misverstanden, moeilijke gesprekken en culturele verschillen binnen organisaties. Volgens de organisatoren ontstaan problemen vaak door onduidelijke verwachtingen. Aanmelden kan via Inclusio Leiden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vandaag schijnt de zon volop. Er ontstaat een klein beetje stapelbewolking, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Het wordt op diverse plaatsen met 25 graden zomers warm.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Een hele goede morgen, vrijdagochtend, even na 10, een nieuwe aflevering van de Koffieshow. En die starten we vandaag met Jeroen van Zelst en Griekse Nacht.
0: Je zingt ze mee!
5: Ja, zingt ze mee!
0: Nu

0: Marvin de Geest en dit gaat over jou.
1: Dit is Rudo.
2: Op de radio.
0: Welkom, een nieuwe aflevering van de koffieshow hier. Vrijdag is het. Het is 22 mei 2026. Ook vandaag weer de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio. En was er naar zometeen om 10:30 voor je dat nieuws met Mark Wonink. En hoor je zometeen meer over de nieuwe directeur van het Siebold Huis. Dat is het Japan Museum in Leiden. De kennismaking zometeen dus met die dame. Verder hoor je zometeen de lekkerste muziek van eigen bodem. Ik heb bijvoorbeeld helemaal Hollands voor je. Vlieg nooit te hoog. Ook Rutsekot met Rad van Fortuin. Maar eerst hier Mike Pietersen. Het is een Unity NL regio hit. En mooi zoals je bent. Rio!

0: Rutje Kot en Rad van Fortuin en Helemaal Holland vliegen nooit te hoog. Het is de koffieshow voor deze vrijdag. We gaan richting het weekend. En wat voor weekend? Hartstikke lekker met mooi weer en temperaturen boven de 20 graden. Daarmee is de lente in ieder geval voor de komende, nou ja, laten we zeggen, anderhalve week goed begonnen. En wij gaan even naar het Japan Museum, Siebelthuis in Leiden. Die heeft een nieuwe directeur. Ze heeft al ervaring in de culturele sector en is per 1 mei van deze maand dus directeur van het Leidse Museum. En ze stelt zichzelf eventjes voor.
1: Welkom in het Japan Museum Siebelthuis. Mijn naam is Marianne van der Zwaag. Ik ben net begonnen als directeur van dit prachtige museum aan het Rapenburg, hier midden in Leiden. Voorheen werkte ik in Amsterdam. Heb ik heel lang gewerkt, altijd ook in een museum. En eigenlijk musea die nooit alleen maar museum waren, maar altijd al een plek met een lange geschiedenis, zoals het Paleis op de Dam. De afgelopen 9 jaar bij de Oude Kerk, midden op de Wallen. We lopen hier in het huis van Siebold, zijn woonhuis. Hij was een verwoed verzamelaar en een van de kamers waar je dat heel goed ziet is deze kamer, waar je veel van zijn verzameling ziet, of eigenlijk maar een klein stukje ervan. Maar wat hier vooral bijzonder is, is ook dat je zijn hondje ziet. Je weet ook meteen dat je hier in zijn huis bent, waar dat hondje ook, wat hij heeft meegenomen uit Japan, hier naartoe. Wat hier nooit meer is weggegaan en wat je als bezoeker ook kan zien. Waar ik heel erg naar uitkijk is om samen met dit team verder te bouwen aan dit museum. En om dat een toegankelijk te maken voor een breed publiek. En ook de actualiteit daarin meer op te zoeken.
2: En waar kijkt u het allermeeste naar uit?
1: Nou, naar heel veel dingen, want dat is heel leuk aan zo'n huis als dit. Want eigenlijk, ik wil ook een beetje kijken naar dat idee van museum. Hè, want dat is dit ook, maar tegelijkertijd is dit het woonhuis van Siebold. En dat is toch een andere ervaring dan een museum. Dus naast de tentoonstellingen is ook deze plek op zich al heel bijzonder. Daar wil ik ook wat verder naar kijken, wat kan je daarmee? En daar kijk ik ook heel erg naar uit, hoe je dat doet. En hoe je die nabijheid eigenlijk wat meer creëert. En ook voor de mensen hier in Leiden.
0: Ja, de nieuwe directeur dus van het Siebelthuis stelde zich net even voor in deze reportage van het Centraal Plus Nieuws. Vanavond ook te zien in het Centraal Plus Nieuws weekoverzicht. Even na 7 uur live te zien op televisie bij Centraal Plus kanaal 40 van Ziggo. Onder andere Odido 820 en ook KPN 1412. Ja, nieuwe aflevering dus met Joyce van Meurs en al het nieuws van afgelopen week.

0: Boy van der Heijden, wat een dag, wat een sfeer. Het is de koffieshow van Unity NL richting je vrije weekend en richting Mara Julia zometeen en Ozodon.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Leerlingen van alle 9 basisscholen in Voorschoten hebben burgemeester Nadine Stemmerdink gevraagd om rond de scholen een maximumsnelheid van 30 km per uur in te voeren. De kinderen overhandigden in het gemeentehuis een brief die is ondertekend door alle schooldirecteuren. Volgens de scholieren zijn de wegen rond de scholen te druk en onveilig. Veel kinderen moeten dagelijks drukke 50 km wegen oversteken. Met zelfgemaakte verkeersborden vroegen ze aandacht voor verkeersveiligheid in het dorp. De leerlingen hopen dat lagere snelheden zorgen voor meer rust en veiligheid rond de scholen. Het Delft Solar Team van de TU Delft heeft de nieuwste zonneauto gepresenteerd voor de American Solar Challenge in de Verenigde Staten. Teamlid Mei Kuiper uit Voorschoten rijdt deze zomer mee tijdens de race van ruim 5000 kilometer van Minneapolis naar Amarillo. Tijdens de wedstrijd telt niet de snelste tijd, maar het aantal gereden kilometers. Inclusio Leiden, Sol en Bus Leiden organiseren op 4 juni de bijeenkomst Communicatie met Impact voor vrijwilligerscoördinatoren. Tijdens de middag krijgen deelnemers workshops over misverstanden, moeilijke gesprekken en culturele verschillen binnen organisaties. Volgens de organisatoren ontstaan problemen vaak door onduidelijke verwachtingen. Aanmelden kan via Inclusio Leiden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vandaag schijnt de zon volop. Er ontstaat een klein beetje stapelbewolking, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Het wordt op diverse plaatsen met 25 graden zomers warm.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk oponthoud op de N11 richting Leiden. Bij Bodegraven zelf moet je er langs over de vluchtstrook. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Martin de Jager, ga weg dan. En Mara Julia, Jorden Ozodom in de koffieshow. Goedemorgen, 22 mei. Novak Djokovic is jarig. De Servisch professional tennisser is 39 geworden. Louis Talpe, onder andere Mega Toby speelde die. En vroeg ook een rolletje in Goede Tijden, Slechte Tijden, 45. Alex Klaassen won van de week nog een musical award. 50 is hij geworden, mooie leeftijd. Naomi Campbell is ook jarig, de Britse actrice en topmodel, 56. Ook actrice, maar dan heel anders. Kim Holland is jarig, 57 is ze geworden. En nieuwslezer Jeroen Latijnhouwers is ook jarig. Hij is 59 geworden. Verder Danny Christian van Hoeba Hoeba Hop, ook jarig. Viert zijn 70ste verjaardag alweer. En de laatste jarige die ik voor je heb, dat is Shirley Zweres. Nederlands zangeres en pianiste. Viert vandaag haar maar liefst 80ste verjaardag. En we hebben nog een mooie classic van haar liggen. Samen met Gerard Joling. Dit is Heel Even.

Joling en Shirley Sweres. En heel even op haar verjaardag. 80 is ze geworden vandaag. Kijken we nog even naar het weer van vandaag. Weinig wind. Wel een beetje wind van zee vandaag. En op de stranden kan het wat afkoelen. Voor de rest hebben we gewoon een hartstikke mooie dag. Met temperaturen vanmiddag rond de 25 graden. En dat is misschien toch wel de eerste, laten we zeggen, echt zomerse dag van een aantal grote zomerse dagen. Kijken we ook nog even naar het Pinksterweekend. Het is overwegend zonnig en droog met zomerse middagtemperaturen continu rond de 23 graden. En de komende week wordt het eigenlijk alleen maar beter. Lekker toch? Kunnen we er kort over zijn? Geen wolkje aan de lucht.

Bolletito hier bij Unity NL. Tot zover de show voor deze week. Morgen dan is hij er weer. De weekendeditie van de koffieshow met Emiel Scholtes. Ook zondagochtend is hij bij je. En natuurlijk ook aftellen in de Unity NL top 25 morgen. Ik ben er maandag weer met een nieuwe aflevering van de koffieshow. En ook van de middagshow. Want Elmar die is op vakantie. Dus ben ik gezellig bij je. Ook volgende week tussen 5 en 6. Ik wens je een mooi weekend. Geniet van het weer en van Monique Smit. Ik wil je helemaal.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in de Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan den IJssel. 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. Eind april stapte wethouder Hans van der Els van Voorschoten plotseling op na de aankoop van de zilverfabriek als nieuwe locatie van het gemeentehuis. Waarom de wethouder precies aftrad was onduidelijk. Hier zijn in de gemeenteraad vragen over gesteld. Een verkeerde citaat waarin staat dat de wethouder teruggefloten werd door zijn eigen fractie Voorschoten Lokaal schetste een verkeerd beeld en weerhield raadslid Marleen Persoon ervan om alle fractievoorzitters te informeren. Met die verklaring lijkt de kous af voor Voorschoten Lokaal, maar de rest van de raad blijft ontevreden achter. En de stichting Oesgeester Kringloop heeft nog 2 jaar te goed in haar huidige locatie aan de Haarlemmerstraatweg. De kringloopwinkel kon in totaal 4 jaar op de huidige plek blijven. Daarna gaan de gebouwen plat en worden er huizen neergezet. Omdat de hele raad in Oesgeest de kringloop waardeert om haar toevoeging aan het dorp, namen gisteravond alle raadsleden het voorstel aan om de Soek een handje te helpen bij de zoektocht naar het nieuwe stek. En tijdens de raadsvergadering in Zoeterwoude zijn donderdagavond 3 wethouders benoemd. Na flinke twijfel, vooral bij de oppositie, vormen Angelique Beekhuizen, Edwin Veldhuizen en Arjan Agema samen met de burgemeester het Zoeterwoudse College voor de aankomende 4 jaar. De benoeming van Veldhuizen zorgde voor de meeste

0: onrust in de raad. Zijn dubbelrol als statenfractielid voor BBB, een baan die hij voorlopig van plan is te combineren met die van wethouder, en gedoe over een vergunningsaanvraag voor zijn boerencamping zorgen voor twijfel over de geschiktheid van Veldhuizen als wethouder. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag zonnig en droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 25 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio bij Wassenaar af tot ongeveer 15 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: zit op de bankie met een theetje. Kijk maar weer een nieuw seizoen. Nee, er valt hier niks te doen. Ik wil op stap, maar ik ga niet in mijn eentje. Zoveel namen in mijn telefoon. Is dit nu hoe mijn leven loopt? Jij was mijn allerbeste vriend en heb jou zo lang niet gezien. Dus ik dacht, ik bel gewoon.
1: Hey, grap, hoe laat hem?

0: week vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. Eind april stapte wethouder Hans van der Els van Voorschoten plotseling op na de aankoop van de zilverfabriek als nieuwe locatie van het gemeentehuis. Waarom de wethouder precies aftrad, was onduidelijk. Hier zijn in de gemeenteraad vragen over gesteld. Een verkeerde citaat waarin staat dat de wethouder teruggefloten werd door zijn eigen fractie Voorschoten Lokaal schetste een verkeerd beeld en weerhield raadslid Marleen Persoon ervan om alle fractievoorzitters te informeren. Met die verklaring lijkt de kous af voor Voorschoten Lokaal, maar de rest van de raad blijft ontevreden achter. En de stichting Oesgeester Kringloop heeft nog 2 jaar te goed in haar huidige locatie aan de Haarlemmerstraatweg. De kringloopwinkel kon in totaal 4 jaar op de huidige plek blijven. Daarna gaan de gebouwen plat en worden er huizen neergezet. Omdat de hele raad in Oesgeest de kringloop waardeert om haar toevoeging aan het dorp, namen gisteravond alle raadsleden het voorstel aan om de Soek een handje te helpen bij de zoektocht naar het nieuwe stek. En tijdens de raadsvergadering in Zoeterwoude zijn donderdagavond 3 wethouders benoemd. Na flinke twijfel, vooral bij de oppositie, vormen Angelique Beekhuizen, Edwin Veldhuizen en Arjan Agema samen met de burgemeester het Zoeterwoudse college voor de aankomende 4 jaar. De benoeming van Veldhuizen zorgde voor de meeste onrust in de raad. Zijn dubbelrol als statenfractielid voor BBB, een baan die hij voorlopig van plan is te combineren met die van wethouder, en gedoe over een vergunningsaanvraag voor zijn boerencamping zorgen voor twijfel over de geschiktheid van Veldhuizen als wethouder. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag zonnig en droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 25 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 15 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in krimp aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het wordt alweer drukker en drukker onderweg. Voor veel mensen is het een lang Pinksterweekend en trekken mensen erop uit. Onder andere op de A4 Amsterdam-Den Haag vielen tussen Zoeterwoude en Leidschendam 8 kilometer en 10 minuten. Dan de A13 naar Rotterdam tussen Delft en Rotterdam Airport 5 minuten. En de N210 staat erbij, Rotterdam richting Schoonhoven. Voor Krimpen aan den IJssel 2 kilometer, je bent 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Judith Hiernau, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. Eind april stapte wethouder Hans van der Els van Voorschoten plotseling op na de aankoop van de zilverfabriek als nieuwe locatie van het gemeentehuis. Waarom de wethouder precies aftrad was onduidelijk. Hier zijn in de gemeenteraad vragen over gesteld. Een verkeerde citaat waarin staat dat de wethouder teruggefloten werd door zijn eigen fractie Voorschoten Lokaal schetste een verkeerd beeld en weerhield raadslid Marleen Persoon ervan om alle fractievoorzitters te informeren. Met die verklaring lijkt de kous af voor Voorschoten Lokaal, maar de rest van de raad blijft ontevreden achter. En de stichting Oesgeester Kringloop heeft nog 2 jaar te goed in haar huidige locatie aan de Haarlemmerstraatweg. De kringloopwinkel kon in totaal 4 jaar op de huidige plek blijven. Daarna gaan de gebouwen plat en worden er huizen neergezet. Omdat de hele raad in Oesgeest de kringloop waardeert om haar toevoeging aan het dorp, namen gisteravond alle raadsleden het voorstel aan om de Soek een handje te helpen bij de zoektocht naar het nieuwe stek. En tijdens de raadsvergadering in Zoeterwoude zijn donderdagavond 3 wethouders benoemd. Na flinke twijfel, vooral bij de oppositie, vormen Angelique Beekhuizen, Edwin Veldhuizen en Arjan Agema samen met de burgemeester het Zoeterwoudse College voor de

0: de komende 4 jaar. De benoeming van Veldhuizen zorgde voor de meeste onrust in de raad. Zijn dubbelrol als statenfractielid voor BBB, een baan die hij voorlopig van plan is te combineren met die van wethouder, en gedoe over een vergunningsaanvraag voor zijn boerencamping zorgen voor twijfel over de geschiktheid van Veldhuizen als wethouder. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag zonnig en droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 25 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio bij Wassenaar af tot ongeveer 15 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de wegen in de regio. Mede vanwege de Pinksterweekend eigenlijk, het lange weekend. Daardoor gaan heel veel mensen erop uit. Merk je ook in de regio op de A4 naar Den Haag. Voor Leidschendam, 11 kilometer, dik een kwartier. Ook de A20 naar Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer en 10 minuten. En dan de N210 richting Schoonhoven. Voor Krimp aan den IJssel, 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ook al gaat het wel eens mis, nou, leer daar nou maar mee leven. Want ik ben zoals ik ben, zoals iedereen me kent. Ik doe alles wat ik kan, het is geen.

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaren grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is steeds drukker aan het worden op de wegen in de regio. Merk je bijvoorbeeld op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer en 10 minuten. Ook de A44 naar Den Haag staat vast. Tussen knooppunt Ommedijk en Wassenaar. 2 kilometer, 10 minuten. En de N210 Rotterdam-Schoonhoven. Voor Krimpen aan den IJssel een kwartier in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
3: Dat is je mooie lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. Eind april stapte wethouder Hans van der Els van Voorschoten plotseling op na de aankoop van de zilverfabriek als nieuwe locatie van het gemeentehuis. Waarom de wethouder precies aftrad was onduidelijk. Hier zijn in de gemeenteraad vragen over gesteld. Een verkeerde citaat waarin staat dat de wethouder teruggefloten werd door zijn eigen fractie Voorschoten Lokaal schetste een verkeerd beeld en weerhield raadslid Marleen Persoon ervan om alle fractievoorzitters te informeren. Met die verklaring lijkt de kous af voor Voorschoten Lokaal, maar de rest van de raad blijft ontevreden achter. En de stichting Oesgeester Kringloop heeft nog 2 jaar te goed in haar huidige locatie aan de Haarlemmerstraatweg. De kringloopwinkel kon in totaal 4 jaar op de huidige plek blijven. Daarna gaan de gebouwen plat en worden er huizen neergezet. Omdat de hele raad in Oesgeest de kringloop waardeert om haar toevoeging aan het dorp, namen gisteravond alle raadsleden het voorstel aan om de Soek een handje te helpen bij de zoektocht naar het nieuwe stek. En tijdens de raadsvergadering in Zoeterwoude zijn donderdagavond 3 wethouders benoemd. Na flinke twijfel, vooral bij de oppositie, vormen Angelique Beekhuizen, Edwin Veldhuizen en Arjan Agema samen met de burgemeester het Zoeterwoudse college voor de aankomende 4 jaar. De benoeming van Veldhuizen zorgde voor de meeste onrust in de raad. Zijn dubbelrol als statenfractielid voor BBB, een baan die hij voorlopig van plan is te combineren met die van wethouder, en gedoe over een vergunningsaanvraag voor zijn boerencamping, zorgen voor twijfel over de geschiktheid van Veldhuizen als wethouder. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag zonnig en droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 25 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 15 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor Den Hoorn is de vertraging 5 minuten. Voor knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten. De A20 richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst Fiat heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. Patrieert en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor Delft 10 minuten vertraging, voor knooppunt Benelux 5 minuten oponthoud. A13 daarna richting Rotterdam, voor Delft-Zuid 5 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht een kwartier vertraging. De A20 richting Hoek van Holland van Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten. Voor Maassluis ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

nieuws van Centraal Plus. Ik ben Joyce Vermeurs. Studenten in de flats aan het Omega-plantsoen in Leiden zijn de aanhoudende problemen in hun woningen zat. Na opnieuw een brand maandagmiddag in een ventilatieruimte moesten meerdere verdiepingen worden ontruimd omdat de rook zich snel door het gebouw verspreidde. Bewoners spreken van een structureel probleem met lekkages, stroomstoringen en brandgevaar. Volgens studenten moest de brandweer de afgelopen dagen meerdere keren uitrukken. Ze voelen zich onveilig en verwijten verhuurder Duo dat problemen niet serieus worden genomen. De kwestie heeft inmiddels ook de aandacht van de Leidse politiek. Duo laat weten dat de oorzaak van de brand wordt onderzocht en zegt dat dit incident losstaat van eerdere problemen. De gemeente Wassenaar, de regionale huisartsenvereniging Wassenaar en de Parnassia Groep hebben een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het programma Mentaal Lokaal Wassenaar. Het initiatief moet inwoners helpen om mentaal gezonder en veerkrachtiger te blijven, zodat zwaardere geestelijke gezondheidszorg vaker kan worden voorkomen. Via het programma krijgen inwoners toegang tot informatie, digitale hulpmiddelen, trainingen en ondersteuning dicht bij huis. Ook op middelbare scholen wordt aandacht besteed aan mentale gezondheid. Daarnaast helpt het sociaal team Wassenaar inwoners bij het vinden van passende hulp en ondersteuning. Volgens de betrokken organisaties moet de samenwerking ervoor zorgen dat mensen eerder ondersteuning krijgen bij mentale klachten en beter zelfstandig aan hun mentale gezondheid kunnen werken. En in Voorschoten heeft het bouwbedrijf achter de ontwikkeling van de nieuwe wijk Starrenburg 3 van de omgeving...

0: dan nog het weer. Het blijft vandaag zonnig en droog met aangename temperaturen in de regio Leiden en Wassenaar. Vannacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Daarbij staat er weinig wind, ongeveer windkracht 2. Morgen start de dag opnieuw zonnig en warmt het al snel op naar zo'n 23 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein, 20 minuten extra reistijd. En voor knooppunt Benelux is de vertraging nog eens 5 minuten. A16 Rotterdam richting Breda, tussen Berk en Rode Rijs, Rotterdam Feyenoord, een kwartier oponthoud, zat een auto met pech. A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht, 10 minuten vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag, voor afrit Noordwijkerhout, 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Troep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4, daarna richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein een half uur extra reistijd. A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten. A44, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten oponthoud. De N210, Schoonhoven richting Rotterdam, voor de aansluiting met de N219, 20 minuten. En op de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL, op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: 4NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Joyce van Meurs. Studenten in de flats aan het Omega-plantsoen in Leiden zijn de aanhoudende problemen in hun woningen zat. Na opnieuw een brand, maandagmiddag in een ventilatieruimte, moesten meerdere verdiepingen worden ontruimd omdat de rook zich snel door het gebouw verspreidde. Bewoners spreken van een structureel probleem met lekkages, stroomstoringen en brandgevaar. Volgens studenten moest de brandweer de afgelopen dagen meerdere keren uitrukken. Ze voelen zich onveilig en verwijten verhuurder Duo dat problemen niet serieus worden genomen. De kwestie heeft inmiddels ook de aandacht van de Leidse politiek. Duo laat weten dat de oorzaak van de brand wordt onderzocht en zegt dat dit incident losstaat van eerdere problemen. De gemeente Wassenaar, de regionale huisartsenvereniging Wassenaar en de Parnassia Groep hebben een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het programma Mentaal Lokaal Wassenaar. Het initiatief moet inwoners helpen om mentaal gezonder en veerkrachtiger te blijven, zodat zwaardere geestelijke gezondheidszorg vaker kan worden voorkomen. Via het programma krijgen inwoners toegang tot informatie, digitale hulpmiddelen, trainingen en ondersteuning dicht bij huis. Ook op middelbare scholen wordt aandacht besteed aan mentale gezondheid. Daarnaast helpt het sociaal team Wassenaar inwoners bij het vinden van passende hulp en ondersteuning. Volgens de

0: Ook organisaties moeten samenwerking ervoor zorgen dat mensen eerder ondersteuning krijgen bij mentale klachten en beter zelfstandig aan hun mentale gezondheid kunnen werken. En in Voorschoten heeft het bouwbedrijf achter de ontwikkeling van de nieuwe wijk Starrenburg 3 van de Omgevingsdienst West-Holland een dwangsom gekregen voor het gebruik van staalslakken in een bouwweg. Voor het gebruik van het materiaal was geen vergunning verleend. Omwonenden maken zich zorgen over gezondheids- en milieurisico's door stof en mogelijke vervuiling van het grondwater. De Omgevingsdienst wil dat de staalslakken worden verwijderd. In de gemeenteraad klinkt stevige kritiek op het bouwbedrijf. Toch blijft de bouwweg voorlopig open. Volgens wethouder Hubert Schokker kan het bouwbedrijf eerst in beroep gaan tegen de opgelegde dwangsom. En dat was het. Meer nieuws vind je online via centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag zonnig en droog met aangename temperaturen in de regio Leiden en Wassenaar. Vannacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Daarbij staat er weinig wind, ongeveer windkracht 2. Morgen start de dag opnieuw zonnig en warmt het al snel op naar zo'n 23 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 100 kilometer file. De meeste files hebben niet veel meer dan 5 minuten oponthoud. Wat langere files staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Rijswijk en Knopend Hoflied, 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Knopend Benelux een half uur. A12 Den Haag richting Utrecht voor Reewijk, 5 minuten vertraging. A16 Rotterdam richting Breda tussen Knopend Bresseplein en Van Brienenoordbrug, 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda van Moordrecht, 10 minuten. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam voor de aansluiting met de N219 een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Pardon, het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied 20 minuten vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hoflied en Rijswijk. Een kwartier vertraging, 1 rijstrook is dicht. A16 Rotterdam richting Breda voor de Van Briendorpbrug 20 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht een kwartier. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam voor de aansluiting met de N219 een kwartier. En op de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel voor de aansluiting met A20, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Een nieuwe aflevering van de Vrijmibo. Oftewel, de Vrijmibo voor het lange weekend met hartstikke lekker weer. En lekkere tracks, onder andere het feestteam hier. Yeah.

0: R-U-D.
1: Oh.
0: Op de radio.
2: Met Danny Kanters. Ik wil nog niet naar huis en het feestteam. En ik wil bier. Hey, welkom. Je luistert naar Rudo. Het is de Vrijmibo hier voor die vrijdagmiddag. Waar het biertje waarschijnlijk nog net even wat lekkerder smaakt. Omdat het van dat heerlijke weer is. En er ook nog eens een keertje een lang weekend aan komt.
0: Rudo!
2: Dat weekend luiden we in met de Vrijmibo met Marco Kraats en boerin Anna. Zometeen aan Snollebollekes. Dit is Non-Stop Vol Erop.

0: TNL, 6:30, tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar en daarna Fred en Aad.
1: Dit is Unit TNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Joyce van Meurs. Studenten in de flats aan het Omega-plantsoen in Leiden zijn de aanhoudende problemen in hun woningen zat. Na opnieuw een brand, maandagmiddag in een ventilatieruimte, moesten meerdere verdiepingen worden ontruimd omdat de rook zich snel door het gebouw verspreidde. Bewoners spreken van een structureel probleem met lekkages, stroomstoringen en brandgevaar. Volgens studenten moest de brandweer de afgelopen dagen meerdere keren uitrukken. Ze voelen zich onveilig en verwijten verhuurder Duo dat problemen niet serieus worden genomen. De kwestie heeft inmiddels ook de aandacht van de Leidse politiek. Duo laat weten dat de oorzaak van de brand wordt onderzocht en zegt dat dit incident losstaat van eerdere problemen. De gemeente Wassenaar, de regionale huisartsenvereniging Wassenaar en de Parnassia Groep hebben een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het programma Mentaal Lokaal Wassenaar. Het initiatief moet inwoners helpen om mentaal gezonder en veerkrachtiger te blijven, zodat zwaardere geestelijke gezondheidszorg vaker kan worden voorkomen. Via het programma krijgen inwoners toegang tot informatie, digitale hulpmiddelen, trainingen en ondersteuning dicht bij huis. Ook op middelbare scholen wordt aandacht besteed aan mentale gezondheid. Daarnaast helpt het sociaal team Wassenaar inwoners bij het vinden van passende hulp en ondersteuning. Volgens de betrokken organisaties moet de samenwerking ervoor zorgen dat mensen eerder ondersteuning krijgen bij mentale klachten en beter zelfstandig aan hun mentale gezondheid kunnen werken. En in Voorschoten heeft het bouwbedrijf achter de ontwikkeling van de nieuwe wijk Starrenburg 3 van de Omgevingsdienst West-Holland een dwangsom gekregen voor het gebruik van staalslakken in een bouwweg. Voor het gebruik van het materiaal was geen vergunning verleend. Omwonenden maken zich zorgen over gezondheids- en milieurisico's door stof en mogelijke vervuiling van het grondwater. De Omgevingsdienst wil dat de staalslakken worden verwijderd. In de gemeenteraad klinkt stevige kritiek op het bouwbedrijf. Toch blijft de bouwweg voorlopig open. Volgens wethouder Hubert Schokker kan het bouwbedrijf eerst in beroep gaan tegen de opgelegde dwangsom. En dat was het. Meer nieuws vind je online via centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag zonnig en droog met aangename temperaturen in de regio Leiden en Wassenaar. Vannacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Daarbij staat er weinig wind, ongeveer windkracht 2. Morgen start de dag opnieuw zonnig en warmt het al snel op naar zo'n 23 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 90 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hoflied en Rijswijk. Een kwartier vertraging door een aanrijding, 1 rijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Den Haag voor Den Haag-Malieveld. Een kwartier vertraging door een aanrijding. Op de A16 Rotterdam richting Breda van knooppunt Ridderkerk een kwartier. A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten oponthoud. A44, Amsterdam richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten. En 11, Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je weekend is begonnen. Dit is de Vrijmibo met Rudo.

De Lawine Boys, onze kroeg en Fred en Aad, mijn konijn. En ik hoorde je hier bij Unity NL. Het is vrijdagmiddag. Je weekend is begonnen, het lange weekend. Het Pinksterweekend met Henk Dissel zometeen. En alle hoeken na de Party Freaks.

Losse Vlodders en Zij wil mij en Henk Dissel. Alle hoeken hoorde je nog de remix hier bij Unity NL. Waar de vrouw, de vriendin van Mart Hoogkamer, een nieuwe auto gekregen heeft. Tenminste, ik zag op de stories bij Mart Hoogkamer voorbij komen dat er een doek van de nieuwe auto afgehaald werd. Als cadeautje voor haar en voor zijn dochter. En over Mart Hoogkamer gesproken. Je hoort hem hier in de Vrijmibo met In Spanje.

Volgende week ben ik er weer. Ik wens je een heel mooi lang Pinksterweekend. Dit weekend de koffieshow met Emiel. En natuurlijk ook de top 25 met Elmar. En ik ben er dinsdag weer vanaf 10 uur met de koffieshow. Tot dan.

0: kloten los. Een hele gesloopt.
1: Ik ben gebroken.
2: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Westen al nog files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Voorburg 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk een kwartier oponthoud. En op de N210 Schoonhoven richting Rotterdam voor de aansluiting met de N219 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Joyce van Meurs. Studenten in de flats aan het Omega-plantsoen in Leiden zijn de aanhoudende problemen in hun woningen zat. Na opnieuw een brand, maandagmiddag in een ventilatieruimte, moesten meerdere verdiepingen worden ontruimd omdat de rook zich snel door het gebouw verspreidde. Bewoners spreken van een structureel probleem met lekkages, stroomstoringen en brandgevaar. Volgens studenten moest de brandweer de afgelopen dagen meerdere keren uitrukken. Ze voelen zich onveilig en verwijten verhuurder Duo dat problemen niet serieus worden genomen. De kwestie heeft inmiddels ook de aandacht van de Leidse politiek. Duo laat weten dat de oorzaak van de brand wordt onderzocht en zegt dat dit incident losstaat van eerdere problemen. De gemeente Wassenaar, de regionale huisartsenvereniging Wassenaar en de Parnassia Groep hebben een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het programma Mentaal Lokaal Wassenaar. Het initiatief moet inwoners helpen om mentaal gezonder en veerkrachtiger

0: aandachtiger te blijven, zodat zwaardere geestelijke gezondheidszorg vaker kan worden voorkomen. Via het programma krijgen inwoners toegang tot informatie, digitale hulpmiddelen, trainingen en ondersteuning dicht bij huis. Ook op middelbare scholen wordt aandacht besteed aan mentale gezondheid. Daarnaast helpt het sociaal team Wassenaar inwoners bij het vinden van passende hulp en ondersteuning. Volgens de betrokken organisaties moet de samenwerking ervoor zorgen dat mensen eerder ondersteuning krijgen bij mentale klachten en beter zelfstandig aan hun mentale gezondheid kunnen werken. En in Voorschoten heeft het bouwbedrijf achter de ontwikkeling van de nieuwe wijk Starrenburg 3 van de Omgevingsdienst West-Holland een dwangsom gekregen voor het gebruik van staalslakken in een bouwweg. Voor het gebruik van het materiaal was geen vergunning verleend. Omwonenden maken zich zorgen over gezondheids- en milieurisico's door stof en mogelijke vervuiling van het grondwater. De Omgevingsdienst wil dat de staalslakken worden verwijderd. In de gemeenteraad klinkt stevige kritiek op het bouwbedrijf. Toch blijft de bouwweg voorlopig open. Volgens wethouder Hubert Schokker kan het bouwbedrijf eerst in beroep gaan tegen de opgelegde dwangsom. En dat was het. Meer nieuws vind je online via centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag zonnig en droog met aangename temperaturen in de regio Leiden en Wassenaar. Vannacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Daarbij staat er weinig wind, ongeveer windkracht 2. Morgen start de dag opnieuw zonnig en warmt het al snel op naar zo'n 23 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog een paar files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux, 10 minuten vertraging. Op de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Dus krimpen aan de IJssel in de aansluiting met de N219. 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marlene Roy.
2: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en WIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
1: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur af.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Joyce van Meurs. Studenten in de flats aan het Omega-plantsoen in Leiden zijn de aanhoudende problemen in hun woningen zat. Na opnieuw een brand, maandagmiddag in een ventilatieruimte, moesten meerdere verdiepingen worden ontruimd omdat de rook zich snel door het gebouw verspreidde. Bewoners spreken van een structureel probleem met lekkages, stroomstoringen en brandgevaar. Volgens studenten moest de brandweer de afgelopen dagen meerdere keren uitrukken. Ze voelen zich onveilig en verwijten verhuurder Duo dat problemen niet serieus worden genomen. De kwestie heeft inmiddels ook de aandacht van de Leidse politiek. Duo laat weten dat de oorzaak van de brand wordt onderzocht en zegt dat dit incident losstaat van eerdere problemen. De gemeente Wassenaar, de regionale huisartsenvereniging Wassenaar en de Parnassia Groep hebben een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het programma Mentaal Lokaal Wassenaar. Het initiatief moet inwoners helpen om mentaal gezonder en veerkrachtiger te blijven, zodat zwaardere geestelijke gezondheidszorg vaker kan worden voorkomen. Via het programma krijgen inwoners toegang tot informatie, digitale hulpmiddelen, trainingen en ondersteuning dicht bij huis. Ook op middelbare scholen wordt aandacht besteed aan mentale gezondheid. Daarnaast helpt het sociaal team Wassenaar inwoners bij het vinden van passende hulp en ondersteuning. Volgens de betrokken organisaties moet de samenwerking ervoor zorgen dat mensen eerder ondersteuning krijgen bij mentale klachten en beter zelfstandig aan hun mentale gezondheid kunnen werken. En in Voorschoten heeft het bouwbedrijf achter de ontwikkeling van de nieuwe wijk Starrenburg 3 van de Omgevingsdienst West-Holland een dwangsom gekregen voor het gebruik van staalslakken in een bouwweg. Voor het gebruik van het materiaal was geen vergunning verleend. Omwonenden maken zich zorgen over gezondheids- en milieurisico's door stof en mogelijke vervuiling van het grondwater. De Omgevingsdienst wil dat de staalslakken worden verwijderd. In de gemeenteraad klinkt stevige kritiek op het bouwbedrijf. Toch blijft de bouwweg voorlopig open. Volgens wethouder Hubert Schokker kan het bouwbedrijf eerst in beroep gaan tegen de opgelegde dwangsom. En dat was het. Meer nieuws vind je online via centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag zonnig en droog met aangename temperaturen in de regio Leiden en Wassenaar. Vannacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Daarbij staat er weinig wind, ongeveer windkracht 2. Morgen start de dag opnieuw zonnig en warmt het al snel op naar zo'n 23 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
3: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
2: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
4: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
2: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
2: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke weer kwam.
3: De Israëlische minister.
2: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde, ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
1: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking. Kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity.nl Party Night.
4: Ik weet nu dat er een engel bewaart.
0: De lekkerste feest.

0: 9 uur op Unity NL.
1: Oh, de zomer is begonnen, hoor ik. Dan gaan we die strandtenten eens afbreken, of niet?

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
2: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
1: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rally in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
1: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity.nl Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarde.
0: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity.nl.

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws. Ieder weekend is het feest bij Unity NL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity NL Party Night.
1: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.
2: Shake your titties. De komende weken wordt er langs de kusten van Nederland, België en Spanje uitstekend.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Banstra met het NMS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NMS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Doe de TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Bonstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.